0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. When

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit en die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen en ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit en voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

Ja, ja, VDB hier. IJsgordijn van dit fijne radiostation. Ik dacht, kom ook op de zaak. Het is de man, de maestro, de mythe, de mighty Marzen Bean. Motherfucker! En dit is hem, S.D.D. Dubbelpunt. Juist, ja hoor!

0: Cup Ice van de Blossoms. Love Talk. Dat is van die praat. Dat is elkaar, je hebt elkaar net ontmoet, zeg maar. En dan noem je elkaar nog bij die kleine naampjes. Zo van, duifje of beertje. Maar naarmate je langer bij elkaar bent, worden de beesten ook vaak groter. Hè? Dat weet je. Hallo! Ja, ik dacht, ik kom ook weer eens even op de zaak. Ik zat weer in een parallel universum een aantal weken. Mijn stem was op een gegeven moment weg. Ook niet handig als je bij de radio zit. En ja, dan zijn we weer! En ik heb ook weer meegenomen dat hele dikke boek van Dennis Michiels met One Hit Wonders. En we trappen af met een One Hit Wonder uit de jaren 60. Uit 1963 om precies te zijn. Dit zijn de Crystals!
1: One Hit Wonders.

begeleid door de Wrecking Crew trouwens. And Then He Kissed Me. En wist je dat dit lied een prominente rol had in de maffiafilm Goodfellas. Ice Radio, we gaan dansen. Another, dit is de nieuwe. Die heet I Like It.

daar zeker aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Het is bij ons, Gay Pride. En ik denk dat hij hem zeker bij zich heeft. Fall Amour, nieuwe hit, Against the Clock. Dit is Ice Radio. Een one-hit wonder blokje uit de jaren 70. Nu met Luc Bral. Geproduceerd door Jack Jersey trouwens, uit 1974. Hallo, hier ben ik dan.

zo'n one-hit wonder uit de jaren 70 teruggedraaid. Bram Tchaikovsky en Sarah Smiles. Die Bram Tchaikovsky was gitarist bij de Motors. Je weet al van Airport. En dit deed hij dus allemaal daarna. Weet je, solo eigenlijk. En daarvoor. Ik heb er heel hard meegezongen. Want dat is echt een liedje uit mijn jeugd. Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. Nu nieuwe muziek op ijs van Subterranean Street Society.

Subterranean Street Society, nieuwe liedje heet Thomas Matthew Crooks. En ik hoor je denken, wie was dat ook alweer? Wie was dat ook alweer? Nou, dat was de man die op 13 juli 2024 een aanslag pleegde op president Trump in Butler, Pennsylvania. Weet je nog? Toen was hij nog geen president trouwens, dat was in de verkiezingscampagne. Maar het heeft hem geen winterrein gelegd, de man met het oranje hoofd. Nu op Ice Radio, een momentje Northern Soul. Even weer die lach op dat gezicht. Dana Van.

0: kent allemaal wel zo'n situatie, toch? Ja, jij ook. Jij kent hem ook. Dat je dus, zeg maar, met iemand aan het praten bent en denkt van, ja, laat ook maar. Je begrijpt het toch niet. Laat maar. Weet je wel? Daar gaat dit liedje over. Prachtige Baby Rose is dat. Hallo, met wie?
1: Ik wil zo graag een plaat horen. Het is zo ontzettend leuk. Het is rap, rap, rap, rap. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit.
2: Ik wil zo graag een plaat horen.
1: Ik weet dat het zo ontzettend leuk. Verder weet ik helemaal niet. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit. Of ja, ik weet dat het om, om, om gaat. Verder weet ik helemaal niet.
0: Nou, misschien is het liedje dat er nu zometeen aankomt. Zou maar zo kunnen.
3: One hit wonder.
0: Een one hit wonder. Teruggedraaid uit 1981. Kim Carnes.
3: One hit wonder.
0: Bette Davis Eyes.
3: One hit wonder.

Blokje One Hit Wonders uit de jaren 80. Chagrin d'Amour was dat als laatste. Dat waren rapper Gregory Ken en zangeres Valley. Dat was een Amerikaanse zangeres. En die rapper die heeft zich een beetje laten inspireren door de Magnificent Seven van The Clash. Weet je nog? Het gaat over het nachtleven in Parijs, dit liedje. Dan nu, nieuwe muziek op ijs. Zometeen J.J. Rom 87, als ik het goed uitspreek. Het is echt zo'n naam van je zegt, ja, oké, je krijgt een rare reactie binnen van iemand en dan noemt hij zich J.J. Jerome 87. Samen met Al J, die ken ik dan wel. Track and Field, zo heet het nummer. En dit is Aquilo, mooie stem, prachtig liedje, Confetti. Calm down, it's gonna be messy.

We zitten een beetje in het... dat je bijna in slaap valt eigenlijk. Maar wel mooi, hoor. J.J. Jerome, 87 met All J samen. Track and Field daarvoor. Aquino, Confetti. Hier zijn nog wat One Hit Wonders uit de jaren 90. Zometeen Greg McLaughlin en Check 1, 2. Maar nu eerst. Maar nou. Dit is...

0: Greg McLaughlin, hou je te goed hoor. Dat beloof ik.
1: Leo, this weekend, where the good guys are.
2: Ice Radio. The Alternative. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien erin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. / dot dash.
6: Kijk aan wie daar is.
7: Hi, hi. Badaboom, badabing.
8: Good morning.
9: Good morning.
8: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

een schitterend chanson, als je het mij vraagt. Deze combinatie, Escobar en Heather Nova. Zij van Bermuda en hunnie uit Zweden. Dat is toch wel bijzonder. Someone New is dat. Dit is Ice Radio. Ik heb dat boek met One Hit Wonders meegenomen van Dennis Michiels. Dit is er eentje uit 19...

0: weet nog precies waar ik was toen ik voor het allereerst hoorde deze. Van de New Radicals, You Get What You Give. Het was gewoon op een van de freeways rondom L.A. Belangrijke gegeven natuurlijk in dit nummer. Dat hij ooit, Greg Alexander, daar gaat het over, want dat was een eenmansproject van deze man. Dat hij ooit kreeg na een droom over Joni Mitchell. Toen ging hij dit nummer schrijven. Dit is Eyes Radio.
1: Is a legend of war. A soldier without a country. You know his name.
2: Jurgen van den Berg.
1: And you know what he's capable of.
0: And the new jungle.

niet aanvragen bij de DJ. Ik vind het origineel net even iets leuker. Die zou ik wel doen dan. Zat er wel in, hè, Robin S. Maar in deze versie van Francis Mercier. Show me love. The Ocean.

Queen, I've Never Been To Me. Ook zo'n one-hit wonder. Teruggedraaid uit de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En dit liedje is dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen door niemand minder dan een gecertificeerde, getrainde radio-disc-jockey. Scott Shannon, America's greatest hits. Hij werkte bij Motown en hij vond dit nummer ergens in de kluizen daar. Was eigenlijk al eens eerder opgenomen. En nooit echt een hit geweest. En toen heeft hij hem opnieuw gedraaid op de radio. Heel veel. Er kwam heel veel vraag naar. En die Charlene, die was intussen naar Engeland verhuisd. En die werkte daar in de snoepwinkel. Die werd daar weggeplukt. En die moest het nummer opnieuw opnemen. En de rest is geschiedenis. Dan nu. Op ijs, radio, nieuwe muziek van The Amazons. Dit is Blood on the Bone.

Renaissance. Nog meer nieuwe muziek op Ice Radio. Het liedje dat ik in de schijnwerpers zet op die fijne radiostation komt eraan. Het is van Graham Coxon. En die kun je kennen als medeoprichter van de Britpop band Blur. Hij is ook een paar jaar uit die groep geweest, omdat het nog wel eens knetterde met frontman Damon Albarn. En intussen bracht hij ook allerlei soloplaten uit. Dat duurt nog steeds, want over 2 weken verschijnt het album Castle Park van deze Graham Coxon. En daar staat dit liedje op. Billy Says.

to Travel Alone en T.Y.O. Ik heb al eerder wat van hem gedraaid. Een jongen uit Parijs. Weg als straatmuzikant, reisde de hele wereld over. Kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en daar zat een oude bluesknakker. En die hoorde hem zingen en die zei: This is the young old. En dat werd afgekort tot T.Y.O. Dan nu, A One Hit Wonder uit de jaren 70, teruggedraaid. Het is een Nederlandse artiest, Arjan Bras. Dit is ook zijn enige claim to fame, waardoor hij dus echt een One Hit Wonder is. Want hij stond hiermee even in de spotlights met dit prachtige liedje. Daarna verdween hij naar de achtergrond, deed nog wel wat sessiewerk en zo. Maar dit was zijn moment. 1977, Arjan Bras, Leonie.

0: was an Ice Radio production starring Jurgen van den Berg as Jurgen van den Berg.
1: Ja, dat wil ik. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga al die platen die we gedraaid hebben, gaan aanvragen bij de dienst. Doen de DJ. En gewoon eens kijken wat hij allemaal wel en niet heeft. En deze doe ik er zeker bij. Every Man. In het weekend dat ik gewoon eventjes ook gay ben. Een gay voor een day of twee. Maar dan toch. Daarna weer gewoon Every Man. Double Exposure is hier. Hou je haaks en

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De enorme explosie vanmorgen in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Liander heeft daar geen bewijs voor gevonden. In het gebouw van de sportschool zit ook een soort stroomverdeler. En die is verwoest. Het gevolg is dat ruim 200 bewoners van een flat ernaast geen elektriciteit hebben. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf aanstaande maandag een week lang terecht in een sporthal in het Drentse Westerbork. Het is een tijdelijke noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een duurzame en landelijke oplossing. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. Bultrug Timmy, die veel in het nieuws was na zijn stranding in Duitsland, is waarschijnlijk al snel nadat hij werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zennetje dat Timmy droeg. De walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. 2 weken later spoelde hij aan op het eiland Anholt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West kan best veroorzaakt zijn door explosieven, zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. En ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. Door de klap is de constructie van de flat naast de sportschool niet aangetast, blijkt uit onderzoek. Daar werd eerst wel rekening mee gehouden. Wil niet zeggen dat de bewoners weer terug kunnen, want er moet nog wel het een en ander gerepareerd worden. Brandweer heeft bij het ontruimen van de flat deuren ingebeukt. Dat de coronamaatregelen ook na langere tijd streng bleven, had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens een keer gaan versoepelen, zei Schoof. Zijn voorganger Rutte schuift nu aan bij de commissie. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarde en Terholen vloog een auto uit de bocht en reed in op een groepje fietsende scholieren. Er vielen 4 doden. Op de school van de kinderen is een bijeenkomst en er is ook een crowdfunding opgestart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: De muziekboutique.
6: Mark Bergt.
7: Dat weet ik.

Het is Hi Mensen, bezig op verschillende platforms. Niet alleen muziek, maar ook in die bioscoop. Verderop in deze show natuurlijk ook de coverplaat, omdat het moet. Om pak een beetje 4:30 is dat. En verder muziek van Becky Hill en Dr. Who komt ook voorbij. En dit is Rostam.

0: Niet helemaal toevallig dat ik Rostam op de platendraaier legde. Deze prijswinnende man heeft namelijk gewerkt met Haim, die je voor hem hoorde, net, met de Steps. Maar ook met peoples als Carly Rae Jepsen en Frank Ocean. Rostam dus. Het is nu misschien echt einde verhaal voor enge families als de Bellingaatjes, die hun kinderen uitventen op YouTube, want het kabinet werkt aan een verbod. Ze gingen een keer op wereldreis bijvoorbeeld, en er stond een hele, hele enge toren, maar de kinderen moesten en zouden daarop. Van hun ouders. Ja, duidelijk merkbaar dat die kinderen met volle teugen genoten.
1: De uitzicht is zo mooi. Kijk, het uitzicht, jongens.
2: Oh,
1: is heel goed, liefje. Het is heel goed. Mama is trots op je, sowieso.

Race Radio op je benen. Vrije vrijdagavond met Arcade Fire en Everything Now. En we hoorden ook Sister Sledge en We Are Family. Speciaal voor die uitermate gezellige familie Bellinga. Hun laatste uren zijn aangebroken. Gelukkig hebben we de foto.

eigenlijk altijd weer voor applaudisseren. Zo prachtig vind ik dit liedje Slow Burn van Kacey Musgraves. En ik heb al eens verteld dat ze ooit een jodelwedstrijd won. Ze heeft of had ook een hond met 3 poten. Ja, die kon zich aardig uit de voeten maken, zullen we maar zeggen. En wat ook wel leuk is om te zeggen, zeker omdat hij hier de afgelopen weken was, ze toerde ooit met Harry Styles.

Dat het wederom een liedje is dat wij allemaal kennen van de groep Alphaville. Natuurlijk heb ik het over Forever Young. En dit is de versie van Becky Hill.

0: En dan hoor ik jou natuurlijk denken, hoe de fuck is Becky Hill? Ik ga het je vertellen, het is geen grote bekendheid, maar ze won een jaar of 15 geleden. Nee, ze won niet, ze deed mee aan The Voice UK. Becky Hill dus met een liedje van Alphaville en Forever Young.
1: I don't believe it. That, that,

even een Franse deun erin, mensen. Zeker in deze periode. Het is toch ons favoriete vakantieland. Mat Mata hoorde je met een liedje over de vrouw. Waar er waarschijnlijk ongelooflijk van onder de indruk was. Emma. Daarvoor in 10 minuten non-stop ijs. Arlo Parks. En we begonnen met een hele leuke van...

0: I still feel 17, 'cause I never got to be that way.
1: Prachtig bezongen en beschreven wat het niet meer zei over 17, een belangrijke leeftijd in iemands leven. Je hoorde Iona Luke en zij is fan van Portishead. En iedereen die van Portishead houdt is mijn vriend. Ja, nog 2 dagen mensen en dan moet het Nederlands elftal aan de bak op het WK voetbal in Amerika. En in thuisstad Kansas City zijn ze helemaal klaar voor het Nederlands elftal. Kom maar binnen met je knecht.
2: We wanted to welcome them in, you know, to our community in the best way that we could. So I was like, let me get out my orange paint, let me get out the plywood and, you know, let's go.

had ook Alphaville op kunnen zetten met Big in Japan. Want dat is de eerste tegenstander van de Nederlands elftal. Maar dan werd het Alphaville gehalte zo hoog. Omdat we hem ook al in de coverplaat hadden in de coverplaat. Omdat het moet. Ja, het zijn allemaal keuzes, mensen. Je hoorde David Bowie en This Is...

Radio op je benen. Vrije vrijdagavond met Olivia Dean. De grote Olivia Dean, moet je tegenwoordig zeggen. Want het is een hele mevrouw geworden. Maakt wel een einde aan deze show, heb ik besloten. Ik kon kiezen 2 korte of 1 lange. Het is 1 lange geworden. En dan ook nog eens een keer door de vriend van de show. Het is back. Fijn weekend allemaal.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een brand in Woerden heeft het treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat dat nog tot 8 uur vanavond gaat duren. De Amsterdamse politie heeft enkele verdachten opgepakt voor de explosie vannacht in een sportschool in Nieuw-West. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De honderden geëvacueerde bewoners van de flat ernaast kunnen voorlopig nog niet terug. De politie denkt dat het onderzoek naar de verdachte van de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland nog enige tijd duurt. De verdachte is de 19-jarige bestuurder van de auto die een groep fietsers schepte. Ze waren op schoolkamp en 3 kinderen en de directeur van de school kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en mogelijk breekt zelfs de zon lokaal nog even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui en het koelt af naar 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de brand in een transformatorstation in Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 reizigers in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. De politie vraagt getuigen zich te melden van de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er zijn enkele verdachten aangehouden, maar het is nog niet duidelijk waarvan ze precies worden verdacht. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Oud-premier Mark Rutte rekent het zichzelf aan dat in coronatijd enkele ministers overwerkt raakten en uitvielen. Dat zei hij tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Als eerste bezweek zorgminister Bruno Bruins onder de hoge werkdruk en later ook zijn opvolger Tamara van Urk. Rutte noemde de werkdruk moordend. 10 wadlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle wadlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.

0: Ice Radio. Files from the fridge.
1: Five, four, three.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan 1000 miljard dollar. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de tweede vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het AP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En tot zover het AP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Zomer 93.

0: dit waren de Beatles. En je hoorde Revolution. Een van de, ja, toch wel nummer. Wat ik zeg, dat de Beatles daar heel erg mooi uitkomen. Die komen er mooi vanaf. Vind je niet?
1: Ja. Nou, het viel me ook op. Hè. Dit is dus die nieuwe cd die pas verschenen is. De blauwe en de rode dubbele cd.
0: De rode en de blauwe.
1: Maar als je ook hoort hoe het opgenomen is, hè, met die hele vervormde gitaar en zo.
0: Perfect, perfect. Ja, dan kunnen ze vandaag de dag nog een puntje aan zuigen. Hè?
1: Dat wou ik maar even zeggen.
0: Dit was overigens geschreven door niemand minder dan Keith Richard en Mick Jagger. Dan weet je dat.
1: Van de Beatles?
0: Ja, natuurlijk. Dus, daar staat hier in mijn draaiboekje.
2: Grapje van Jan Augustijn, natuurlijk.
0: 8:08, we gaan partyen tot 2:00. Kees, wat hebben we in de show? Oude Piemelpik.
1: Nou, wij zijn bijzonder trots dat we vanavond in de show hebben. Niemand minder dan Steve Hackett.
0: Ja.
1: Hij is in Nederland vanwege de Music and Harmony Beurs. Hij gaat straks hier voor ons live spelen en wij spreken even kort met hem. Verder besteden we aandacht aan het Beat Racism Festival Pop Against Racism morgen in het Amsterdamse Bos. We spreken met een van de presentatoren, Kenneth Herdigijn. U kent hem van Zeg eens A, onder andere. En van allerlei mooie speelfilms. Verder hebben we hier Anthony, beter bekend als Ian Lucassen. Ex-Vengeance-gitarist en die heeft een prachtige soloplaat gemaakt.
0: Opzicht.
1: En voor de rest hebben we allemaal waanzinnige platen. Concertagenda, Classic Rock Track, linker jongens. Nou ja, het kan niet op.
2: Ja,
1: het kan gewoon niet op, Alfred.
0: Het kan niet op, mensje.
1: Het kan niet op, ik zeg het al.
0: Ik ben er morgen niet, hoor. Ik ben naar een ander festival.
1: Dat weet ik, maar...
0: In Oostende, ja.
2: Dan gaan we alles opnemen, natuurlijk. Op 24 high-five spotjes.
0: En die husselen door elkaar, dan krijgen we over een week of wat er tussen staat.

0: La Spin Doctor, Little Miss Cameron.
1: Oui, des copains, oui, c'est ça. C'est ça. Ah,
0: ça. 1, 2, 3, 4.
1: Zo is goed, jongens. Draai er een punt aan. 1, 2.
2: Boom. Hey, ik heb een berichtje binnengekregen.
1: Meen je dat al, Kees? Ja. Doei.
2: Ik krijg zojuist een bericht door dat de rubriek De Linker Jongens, die is bij wijze van hoge uitzondering vervangen door een live-opname van Kenny Loggins.
1: Die is bij wijze van hoge uitzondering vervallen door...
2: Ja, maar dan weet je dat.
1: Bij De Linker Jongens heb ik al een maand niet gehoord. Kees, wat lul je nou eigenlijk? De Linker Jongens.
2: Je zou dat toch niet verklappen, Alfred?
1: Meen je dat
2: nou? We zouden dat toch stilhouden? Maar in ieder geval een live-opname van Kenny Loggins. En dat wordt heel leuk. Dan weet je dat.
1: Goedenavond.
2: Jongen, jongen, jongen.
1: Zeg er nog een op. Vertel me eens hier wat meer van Jan Hoogsten voor die microfoon daar. Ian Moore, wie is dat? Voor, wat is dat voor een licht?
3: Nee, niet die Lex.
1: Wat is het voor licht?
3: De andere Lex is al binnen. Ian Moore.
1: Ja.
3: Dat is een Amerikaan. Austin, Texas.
1: Vertel er wat van.
3: Heeft een cd gemaakt waarvan ik de titel nu niet kan ontdekken omdat de lettertjes te klein zijn.
1: En ook
3: over twee weken komt hij naar Nederland toe. En dan zal hij alles over zichzelf en de rest van de wereld vertellen.
1: Wauw. Ik ga nog een vee, komt hij ook.
3: Ja.
1: Dat wil ik even horen.

0: geweldig.
1: Geweldig, hè, dit.
0: Lijkt wel goeie keuze van Jan.
1: Fantastisch. Hoe komt die jongen eraan, hè?
0: Ja, hij let toch wel op, hè?
1: Ian Moore.
0: Jan, hoe kom je eraan? Vertel eens.
2: Wat? Ze hebben platenmaatschappij uitgevonden die dat uitbrengen.
0: Ja, ja, het is niet uit een stoffige importbak of zo.
2: Hij is nog niet uit. Hij is nog niet uit.
0: Luister, komt nog niet uit, kan je nagaan.
1: Van het vooruitkijkende album. Ik ga het ook niet zien.
0: Nogmaals, Jan, geweldig.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Geen grapje. Het is net alsof ik weet je wel, een soort nieuwe band ontdek. Heeft Hendrix, het heeft Living Color, het heeft de hele tering, zo is het erin, zeg. Hey.
0: Nee, dan weet ik dat.
1: Ian Moore. En je hoorde How Does It Feel? En binnenkort is die gast in Kanoe Café. Op deze singles van deze dan ook interviews met Red Baird van KTXQW en Jeff Carroll van KLBJ. Dat kunnen we ook afspelen natuurlijk.
2: Nee.
1: Nee? Oh, ja. Goed. We interviewen hem zelf wel. Meneer Ian Moore. Onthoud die naam. Dan hebben we nu de lijn Kenneth. Hallo, Kenneth.
3: Hey, hallo Alfred.
1: How are things going, man?
3: I'm fine.
1: Je piept een beetje.
3: Piep ik nu?
1: Nee, dan niet meer.
3: Oh ja, de radio is hier wel juist niet uit, maar is wel helemaal low. Ja,
1: maar het ligt aan onze high-tech situatie hier. Hé, hey, Kenneth, leuk dat jij morgen ook meedoet aan het festival. Ja. Hoe noemen we dat alweer? Racism Beat It.
3: Ja. Yeah.
1: Goeie spot trouwens.
3: Wie wel weg ermee, vrij vertaald.
1: Wie heeft dat georganiseerd eigenlijk? Weet jij dat?
3: Nou, dat heeft de stichting Pop Against Racism georganiseerd.
1: Dat hebben we flink uitgepakt.
3: Ja, maar het onderwerp is er ook naar, hè?
1: Ja, natuurlijk. Het is wel belangrijk. Maar er is natuurlijk een hoop geld ook van de Nederlandse regering gekomen. In de vorm van subsidie voor al deze beetjes.
3: Onder andere en publiciteit. Andere sponsors.
1: Ja. Hoe moet ik dat morgen voorstellen? Twee podia weer?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Zoiets? Ik weet het niet zeker.
3: Ja, nee, kijk, het is doorlopend, hè.
1: Ja.
3: Dus het is van het ene naar het andere.
1: Een soort parkpopformule, zeg.
3: Ja, precies.
1: Kees Baas zit hier ook, die praat ook even met je.
0: Ja,
4: ik
0: zal even uitleggen aan onze luisteraars. Het begint morgen allemaal om 12 uur in het Amsterdamse Bos. Het is voor jou wel een flinke slag, hè? Want jij moet natuurlijk tot 's avonds laat daar doorwerken.
3: Nou, maar je moet er wat voor over hebben.
0: Ja.
3: Dus ik heb me daar helemaal op voorbereid.
0: Jij presenteert het samen met Angela Groothuizen en Erik de Zwart.
3: En Erik de Zwart, ja.
0: Ooit een koppel geweest?
3: Een koppel geweest?
1: Ja, hoor, dan heb je Kees weer. Ja, nee, ik heb ook een keer met de Zwart gedaan.
3: Nou, ik ben nog steeds op het niveau dat ik fan ben van Angela.
1: Ja, ik ook.
0: Dat zou ik zo houden als ik jou was.
3: Ja?
0: Ja. Oh. Hé, maar ik wil graag weten...
1: Niet van Erik, niet van Erik.
0: Ik wil even weten, wat is jouw motivatie om hier uiteraard belangeloos aan mee te doen?
3: Het is... Er is al zoveel reden waar je echt helemaal down en ziek en misselijk van zou kunnen worden. Ja, toch?
1: Heeft te maken met jouw huidskleur, Kenneth?
3: Maar het heeft met ons allen te maken, joh.
1: Ja.
3: Het gaat verder dan je huidskleur.
1: Maar vind je dat het in Nederland al te ver is gegaan? Dat we het al te ver hebben laten komen?
3: Nou, als 60% van de jongeren tussen 12 en 20 de verwachting heeft dat het racisme alleen maar zal toenemen... Dan snap je wat ik bedoel?
1: Ja, denk je dat je er met zo'n festival iets aan kunt doen? Of,
3: jawel, je kan op zo'n festival tenminste voor een dag, maar dan ben ik misschien wel te optimistisch. Maar in ieder geval voor een aantal uur kan je mensen het gevoel geven van meer begrip voor elkaar op te brengen. Of gewoon toleranter ten opzichte van elkaar te zijn. Mm-hmm. Al duurt het een paar uur,
1: ja.
3: Dan is dat onze bijdrage aan het leven en het goede leven. En wat dat betreft zou er elke dag zo'n popfestival moeten zijn als er dan 100.000 man per dag kwamen.
1: Wat vind je trouwens van het feit dat dat soort zaken, hè, ik heb het nu ook over AIDS en dat soort dingen, via een festival aan de orde moeten komen?
3: Nou, het werkt nou eenmaal als een magneet. Het had ook een gigantisch sportevenement kunnen zijn, het wereldkampioenschap voetbal. En nu is het een popfestival, want muziek immers verbroedert beter dan welk medium dan ook.
1: Ja.
3: Toch?
1: Ja, ja, dat is waar.
3: Voor je het weet sta je te zwingen op Modder's Finest, joh.
1: Dat is morgen zeker het geval natuurlijk.
3: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Of jij noemt, in de gang, wat dacht je daarvan? En je mag tegen Lois Lane aankijken, terwijl je dan een statement hoort tegen racisme of voor samenwerking.
1: Ja.
3: Snap je? Terwijl je erop staat te zwingen met z'n allen, ongeacht je kleur en of je één been hebt of rood haar of een Chinees, een Turk, nou ja, maar, of wel een Hollander bent.
1: Kenneth, ik geloof niet dat er veel mensen komen naar zo'n festival die discrimineren. Of wel? Zou het zo zijn dat er wel mensen onder het publiek zijn die dat ook doen?
3: Nee.
1: Of onwillekeurig een beetje discrimineren?
3: Nee, vast niet. Maar Toch heb ik de hoop dat als het er bij één lukt, dat het al wat. Dan is het al wat, Alfred. Want ja. Wat we meemaken is toch. Als je de kranten volgt, dan is het allemaal niet zo om vrolijk van te worden.
1: Helemaal niet.
3: En al duurt het een paar uur. Ja, dan is het genoeg.
0: Ja.
3: Of genoeg, dan is het lang niet genoeg. Maar dan is dat een bijdrage tot het betere.
1: Ja, en de vraag is nu langzamerhand ook wie discrimineert wie, hè? Want het wordt aan alle kanten gediscrimineerd tegenwoordig.
3: Ja, maar daarom is dit niet zozeer een festival tegen iets als wel voor iets. Voor begrip of voor samenwerking of voor tolerantie. Want we hebben wel geleerd dat we allemaal gelijk zijn. Maar als we meer zouden begrijpen dat iedereen ergens anders vandaan komt. Dat iedereen uit een andere wieg komt.
1: Ja, maar iedereen komt uit zijn moeders buikje. Dat is namelijk het geval.
3: Ja, maar jouw moeders buikje zag er anders uit om te beginnen. Snap je? en mijn moeder en jouw moeder hebben vast nog meer verschillen. Snap je wat ik bedoel? En als we dat zouden accepteren, dan zouden we elkaar kunnen respecteren.
1: Kun je iets vertellen?
3: Alles beter.
1: Sorry dat ik even in de reden val. We zijn ontzettend haastig. Kun je iets vertellen van wat er gebeurt en wanneer en hoe laat en waar?
3: Nou, het begint met mevrouw Hedy Dancona die het festival opent. En dan begint Erik met de presentatie. En er zijn bands als Lois Lane, Trukkende Keks, De Rachende Mannen, Modest Finest, Herman Brood is er ook, The Cool and the Gang, Curiosity Killed the Cat. Nou, en zo kan ik nog even doorgaan.
1: Dat is een hele mooie lijst is het volgens mij wel.
3: Prachtige magneten.
1: Ja.
0: Oké, nou Kenneth, hartstikke bedankt. Ik hoop dat het morgen heel erg druk wordt.
3: Hey, jullie ook bedankt en jullie hebben nu al een bijdrage geleverd.
0: En zorg je dat het droog blijft?
3: Absoluut, ik heb net een regendans gedaan.
0: Heel goed.
3: En om met Alfred te spreken, don't worry.
1: Happy with you.
3: Oké, dag.
1: Morgen, dag Kenneth.
3: Oké.
1: Morgen dus in Amsterdam. Featuring. Racism Beer Festival. Dankjewel Kenneth. Hij zal morgen ook van de partij zijn. Een van ons Herman Brood, die ook gaat optreden. Goed. Nu een leuk stukje van deze meneer. En het heet ook alweer Still Believe.

0: Herman Brood's in the Good Mood. Nou, want, ja, weet je dat niet? Toen hij in Amerika was? Herman Brood's in the Good Mood.
1: Ja.
0: Still Believe that I can...
1: Geschreven door Bertus Borgers. Mag wel een keer gezegd worden.
0: Over Borgers gesproken. Ik heb iets gehoord over ook een ander festival wat er plaatsvindt waar Bertus speelt met een heleboel andere mensen. Waanzinnigs. Oh, shit. Die had ik even moeten bellen. Nou, volgende keer. Het is een tour met zeg maar alle topmuzikanten van Nederland. Die gaan dan ook voor een of andere good cause het theater bestoken. Dan weet je dat.
1: Is dat niet de Jan Akkerman All-Star Band?
0: Zo is het. Kees, you saved my ass again.
1: We komen erop terug.
0: Ciao man, without you. Consolidated singer, weet je nog?

0: speelt deze man?
1: In Leffelen, ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Onder de rook van?
1: Oostende. Het is vlakbij Oostende, 5 kilometer van Oostende.
0: Want er zijn ook veel Frankie Miller fans in Nederland.
1: Absoluut, het is een gigantische tent van 3.500 mensen in kunnen. Aan de straat gewoon. Leuk, kun je die auto neerzetten. Je kunt gewoon naar binnen toe. Gewoon typisch Belgisch. En er treden nog meer bands op. Ik weet echt niet wie eigenlijk.
0: Even levelen morgen bij Oostende.
1: Komt levelen bij Oostende. Kom kijken, want ik ben er ook.
0: Ah. Oké, Green Jelly speelt de 19e in Nighttown Rotterdam. Dan op 3 oktober de Michael McDonald in de Rai Congres Centrum Amsterdam. Dit concert gaan we misschien opnemen. De Spin Doctors, dat gaan we in ieder geval opnemen op 6 oktober in Paradiso Amsterdam. Dan John Hyatt, hij komt voor een aantal optredens 12 oktober in Groningen, 13 in Utrecht, 15 oktober in Maastricht, 16 oktober in Eindhoven en de 17e in Enschede en bovendien de 18e nog in Utrecht. Verder, Alice in Chains op 17 oktober in de Ahoy, 12 oktober Terrence Trent D'Arby in Vredenburg Utrecht, 16 oktober Paul Rodgers met zijn band in Paradiso Amsterdam, 1 november Aerosmith en Steve Vai samen in de Ahoy, 9 en 10 november en 11 november Lenny Kravitz. 19 en 11 november Lenny Kravitz in de Ahoy. En dan de aardschokdag. Jawel, op 31 oktober in de Rijnhal in Arnhem. Daar treden op de Dream Theater, Warrior Soul, Paradise Lost, The River Dogs. Dat zijn vrienden van ons.
1: Nou, nou.
0: Freak of Nature en Channel Zero.
1: Dat was het concert.
0: That's it.
1: Meen je dat? Is dat alles?
0: Dat is alles.

0: Jurk, Jurk, maak het uit. Human Behavior, zoals we meteen KGV deel 2, don't go away. Zeg Larry King altijd.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Hoort aan de grond. Stel je voor dat er geen Veronica is.
7: Er zijn wel 1000 redenen om je radio aan te laten staan. En dit is de beste Veronica. Oh, no.

0: Hit Special. Zo redneck band, hè? Niet te geloven.
1: Dat zijn behoorlijke rednecks. Gewoon misschien nu niet meer, maar toen wel.
0: Die hadden dus op dat festival moeten optreden. Dan hadden ze hun blazoen.
1: Ja, ja.
0: En alles wat anders is.
1: Ja.
0: Alles wat de dominee zegt van die goed is, is niet goed.
1: Dat zijn van die jongens die daar rondrijden in zo'n pick-up truck met van die geweren. Zo,
0: Achterop, ja. En die houden niet van homo's. En niet van negers. En ondertussen randen ze aan iedereen die het maar niet wil.
1: Ja, liefst in de familie.
0: Erger, niet ook. Maar ja, de band is wel leuk. Er is Special. Het is trouwens ook de titel van de naam van een klein revolvertje wat de dames in hun decolleté stoppen.
2: Case they got raped.
0: Er is Special. Nou, weet je alles van?
1: Genoeg geluld.
0: Wat is dit? Motie van wantrouwen.
1: Ja, gaan we hier een special houden over pistolen?
0: Nee, ik vind het leuk. Rednecks zijn aan de ene kant erg... ja, ik bedoel, intriganten zijn het en toch zijn het eikels, vind je niet? Dus deze jongens ook helemaal niks van.
1: Ja, nee, dan weet ik dat.
0: Nou, kunnen we allemaal. Kan ik bij deel 2 met Stone Temple Pilots Plus hebben zometeen Anthony. En Kenny Loggins live op 2:15. Dan slaap je natuurlijk gewoon.

0: Stone Temple Pilots.
1: Plus. Deze plaat blijft goed, hè?
0: Absoluut.
1: Sure,
0: alhoewel jongen, ik dan niet echt moet weten hoe ik ze moet, waar ik ze moet plaatsen. Maar het is een lekkere muziek.
1: Ja, maar dat is juist het goede, Alfred. Ja.
0: Wie kent Paul Weller niet?
1: Wie kent Paul Weller niet?
0: Nee?
1: Ja.
0: Oké. Nou, er komt een nieuwe plaat van hem uit. Die heet Wildwood. Oftewel, kreupelhout.
1: Kreupelhout.
0: Een bargoens voor vrouwelijk schaamhaar. En daar staat een nummer op, dat heet Sunflower. Dat gaan we nu draaien.
1: Ja, waanzinnig.
0: Niemand minder dan Paul Weller. Ja.

0: trekje. Leuk. Paul Weller, Sunflower. Ik heb van de Style Council en Artie fluisterde net in dat hij ook met de Jam zat ooit. In de Jam.
1: Mijn effectje noemt hij dat.
0: Ja, dat doe ik altijd zelf. Oftewel het Artie Bouwman vliegtuig. Paul Weller, je hoorde en Sunflower. Ik moet er niet aan denken dat het zometeen zomer wordt. Hè? 5 december wordt het 25 graden weer. Onze gast is Anthony.
2: Yes.
0: Oude pik. Ik ken je al 20 jaar, denk ik, of niet?
2: 20 jaar, hij houdt op.
0: 15 dan, 10.
2: Ik voel me al zo oud.
1: Even uitleggen dat we hem ook beter kennen als Arjan Lucas van Vengeance vroeger. Ja.
0: Ik zal me even onpartijdig opstellen en Kees jou dit gesprek laten afnemen.
2: Oké. Okay.
0: Goed zo, ga je gang.
1: Even onpartijdig opstellen. Heb je belangen in de firma Anthony?
0: We hebben ooit met onze broeken op het enkels muziek staan inzingen.
2: Ja, back
0: dus ik moet meer kloot hebben zonder alle met een blote kont in de studio. Dat is leuk.
1: Welke plaat was dat?
2: Dat vertelde ik je in geheim net.
0: Je hebt een hele put aan informatie bij mij opengeslagen. En dat is eigenlijk niet eens vies. Maar dat was de tijd van, wat was dat?
2: Bodien was
0: Bodien,
2: dat,
0: ja. Inderdaad. Ja.
1: Bodien, dat waren nog eens tijden.
0: In 1981, dat was vet. Kees Spiers.
1: Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want jij hebt een solo cd gemaakt.
2: Klopt.
1: En daar gaan we het wel over hebben.
2: Dat is een heel goed idee.
1: Hoe ben je zo ver gekomen? Want het is natuurlijk wel een waagstukje. Ik bedoel, je bent gitarist en dan Vengeance, een bepaalde bekendheid toch opgebouwd. Dan valt het uit elkaar en dan is dan het. Je zou verwachten dat je dan weer een band begint.
2: Nou, dit was al heel lang een droom van me hoor. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de 60s. En, toen nog een klein mannetje was, dat is heel lang geleden in mijn geval.
1: Toen nog een kort mannetje was.
2: Toen nog een kort mannetje was, ja. Ongeveer 1,50 meter geleden.
0: Goeie.
2: Maar ik heb het altijd al willen doen, maar het is er nooit van gekomen dat ik natuurlijk met Vengeance bezig was. En op een gegeven moment ging Vengeance uit elkaar, zoals jij al zei. En toen kon ik het eindelijk doen. Zou ik zelf zingen en zo. Het is, het is toch wel gewaagd, maar...
1: Maar als het nou een oude droom is, hè, is het dan niet zo dat wat je dan in je hoofd hebt, hoe zo'n plaats zou moeten worden, in de loop der jaren dan ook steeds weer verandert? Want jij verandert zelf ook.
2: Jawel, absoluut. Toch wel, ja. Maar daarom is het materiaal op de plaat ook heel gevarieerd geworden.
1: Waar is dit een weerslag van 20 jaar gitaarspelen? Ik doe maar eens wat.
2: Nou, nee, gitaarspelen is niet zo belangrijk erop. Het is meer de liedjes. Echt, dat zeg ik al, Beatles, 60s en zo. En op een gegeven moment de glittertijd met Alice Cooper en... T-Rex en dat soort dingen. Maar, en Led Zeppelin en dat soort dingen.
0: Luister dan even, Lucas, als ik je zo mag blijven. Je hebt altijd in een band gezeten waar zangers, die stonden hè, in het voetlicht.
2: Ja.
0: Jij had altijd al het idee om te willen gaan zingen. Dat kun je dus kennelijk ook.
2: Dat heb ik niet altijd gehad. Hè?
0: Nee, maar
2: ik heb alleen de droom.
0: Je zei net de droom, ja. Maar heb je nooit geërgerd aan die gasten die dat echt niet konden waarmaken? Ook, omdat, dan had ik maar die microfoon. Dus zou ik wel even
2: doen. Nee, ik heb altijd met topzangers gewerkt. En dat is denk ik ook de reden dat ik het zelf niet eerder heb gedaan.
0: Ja.
2: Want op die manier zingen zoals die jongens hebben gedaan in de hardrockband, echt op die manier, dat zou ik niet kunnen. Ja. Een heel ander soort zanger, zoals je waarschijnlijk
0: zegt. Ja, je bent een heel gevoelig mens.
2: Gevoelig?
1: Alfred.
0: Ja, inderdaad, je bent een kippenvelfiguur. Als je om muziek gaat, dan ben je niet zo'n... Nee, je houdt meer van lekkere muziek.
2: Emotie vind ik heel belangrijk in muziek. Ja. En in hardrock kan je natuurlijk een heleboel emotie kwijt.
0: Ja, maar ook wel een verkeerde macho-emotie natuurlijk.
2: Nou, het is, waarom verkeerd?
0: Headbangen en dat gedoe allemaal.
1: Nee? Headbangen is niks mis mee hoor.
0: Meen je dat nou?
1: Dat meen ik nou.
0: Ik krijg er hoofdpijn van.
2: Ja, dat
0: maar ja, in ieder geval...
1: Dat is alleen boven een bepaalde leeftijd al, Fred.
0: Nee, maar ik heb het... Nou, daarbij ben ik in de overgang, dat is maar niet uit. Nee, maar ik bedoel, die tijd dat je het moment waarop je muziek komt, dat je zegt van, oh, dit is te gek. Dat je zo'n hoog grasveld op je armen krijgt, dat je de onmacht voelt om iemand te laten merken van, te vertellen hoe goed het wel niet is.
2: Mm-hmm.
0: Heb je dat nu, met deze plaat?
2: Ja, heel erg, ja. Ja, ik ben er zelf echt, ik vind het helemaal te gek.
0: Ben je stuk van?
2: Ik ben er helemaal stuk van,
0: ja. Wie heb je gespeeld en opgenomen?
2: Ik heb overwegend alle instrumenten zelf gedaan. De toetsen zijn gedaan door Clem Detemeyer. De bas gedaan door Peter Vink. Jullie zijn wellicht nog bekend uit Q65 dagen.
0: Niet gek, ook een oude vandaag.
2: Ja, precies. En achtergrondzang door Mirjam van Doorn en... Debbie Schreuder, ook waanzinnig. Dus echt een heel belangrijke rol op deze cd.
0: Anthony, heet jij, als jouw artiest. Ja. Nou is het een cd-singeltje, maar wat komt er dan straks aan?
2: Nou, de cd komt eraan. Hij is, ik had gehoopt dat hij vandaag klaar zou zijn. Had ik eentje voor jullie kunnen meenemen. Maar hij is begin volgende week klaar.
1: Hey, ik heb een voorstel. We gaan eerst even luisteren en dan praten we daarna nog even verder. Dan weten de mensen ook waar het ongeveer om gaat. Bij Anthony.
0: Erg, die Kees Buijs. Altijd goede opmerkingen op de juiste tijd. Hè. Patriot. Best.

0: Lucas, waarom heet je nu Anthony ineens?
1: Ja, ik dacht...
0: Leuke naam.
1: Andere muziek, andere naam.
0: Hey,
1: nou, ik heet Anthony eigenlijk.
0: Hoe denk jij je hoofd overeind te kunnen houden tussen al het geweld van de house, de rave, de tering, sorry?
1: Nou, ik denk dat mensen ook wel eens goede muziek willen horen, eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
2: Nou ja, daar zegt hij toch al
0: goed antwoord.
2: Goed antwoord.
1: Dank je.
2: Hey, ik kan me zo voorstellen dat je heel erg trots bent op deze cd.
0: Ik vind het een gek nummer, zo
2: binnenkort uitkomt. Maar dankjewel. Mis je niet het spelen dan met die jongens en dat echt het beuken op zijn bühne?
1: Nou, nog niet, maar je weet het maar nooit.
2: Ik kan me dat zo voorstellen dat je dat gevoel om op zijn bühne te staan in zo'n zaal die dan, weet je wel, die dan helemaal gek wordt, dat je dat misschien wel mist.
1: Ik heb het nu niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nou een beetje het gevoel van, ik heb alles meegemaakt.
0: Bye bye Steven, thanks voor binnen.
2: Steve Hackett is leaving.
0: Steve Hackett gaat weg.
2: Take care, thank you very much.
0: We will. Oké, ga door, Arjen.
1: Waar waren we?
0: Ja, nou, over dat je dat hardrock gedoe mist. Missen.
1: En bovendien ben ik ook weer met Leon Groei van Venge ben ik weer bezig nummers te maken, echt in de oude stijl en zo.
2: Dus, je hebt nog wel contact met een aantal oude collega's.
1: Jawel, absoluut, tuurlijk.
0: Hey, staan er ook hardrock nummers op deze plaat? Op de nieuwe cd?
1: Nee, helemaal niet.
0: Stevige muziek niet?
1: Absoluut niet, nee.
0: Goh, ik ben wel heel benieuwd hoe die klinkt eigenlijk.
1: Nee, het is heel gevarieerd. Het is echt...
0: gek.
1: Ja, nou, hij komt volgende week uit, dus...
0: Ik ben benieuwd.
1: Pools of Sorrow, Waves of Joy.
2: Hey, als je nou...
0: Pools of Sorrow?
1: Pools of Sorrow, Waves of Joy. Yeah.
0: Pools of Sorrow, poelen van zorgen. Yeah. En golven van geluk.
1: Ja, mooi.
2: Hey, laten we even melden dat jij morgen zal optreden in Leidse Kade Live bij onze collega.
1: Yes.
2: Wat ga je daar doen? Ga je eentje?
0: Op een stakenburg.
1: Ja, het overviel me een beetje. Ik hoorde het opeens en ik schrok er een beetje van. In eerste instantie dacht ik van, laat ik het maar niet doen. Maar ik ga het samen met Claim doen, met Toetsenman. Dus we hebben vandaag even snel geoefend. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
2: Kom je dat bij ons ook een keer doen?
1: Is het ik heb al ik heb het aanbod al gekregen.
0: We hebben al afspraak gemaakt. Ja.
1: Maar ik denk dat ik dan echt met een band kom. En dat we even goed voorbereiden en zo.
2: Ja, je noemt een Leon Groei en wie noem je nog meer?
1: Ja, maar die zingt me helemaal uit. Dat schiet niet.
2: Ah. Nee, maar dan kan je er toch een soort leuke sessie van maken.
0: Vind ik wel eerlijk dat je dat zegt.
1: Ja.
2: Maak je een soort sessie van. Ik bedoel, dat programma kan alles hoor.
1: Ja. Oh, ja.
2: Verzin maar een list.
1: Ja, wel jij.
0: Anthony heet hij en zijn single heet Best of Friends. Binnenkort de plaat komt uit. Pools of Sorrow, Waves of Joy. Dat lijkt me een waanzinnige titel. Hoeveel nummers staan erop?
1: 14.
0: 14. Waar voor je geld. Dankjewel.
2: Wij gaan er binnenkort nog wel wat meer van draaien.
0: Hurt me, bro.
1: Oké. Okay.
0: Hey. Five high, live on the radio. These words too seriously. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. Yeah. Rock and roll next time. Baby Collins, leave it alone. Het is 4:05. Straks Ronald over Brad Cross. En we hebben dus live iemand midden bij Kenny Loggins. Wat is het idee?

0: Ja, lieve mensen.
1: Ja, mis.
0: Dat was Living Color. En Leave It Alone. Misschien even leuk om te melden dat wij volgende week voor het eerst sinds lange tijd weer eens op locatie gaan, zoals wij dat noemen.
1: Dan
0: komt de uitzending weer vanuit Luxor in Arnhem.
1: Oh ja, wat leuk.
0: Buitengewoon gezellige tent. Daar zullen onder andere optreden de Scabs uit België en Ten Sharp. Die zullen daar live voor ons optreden.
1: Meen je dat?
0: Ja.
1: Wat gaaf, joh.
0: Dat wordt heel erg leuk. Bovendien zullen we
1: Ten
0: daar
1: Sharp
0: allemaal...
1: Ten Sharp is een beroemde band geworden inmiddels.
0: Waanzinnige dingen zullen we daar verder gaan doen. Alfred en Kees en Jan Hogestein zijn daar lijfelijk aanwezig. Dus dat is een attractie op zich.
1: Oh. Attractie op zich. Ik hoor die Kees dan. Wat stinkt het hier, zeg. Ik ben ook niet gezuiverd van enige...
0: Ik heb jou toch ook genoemd?
1: Oh, nou, maar ik heb geen wind ervoor gelaten.
0: Goed, gisteren in de Wisseloor-studio hier in Hilversum werd een opname gemaakt van de groep Red Cross. Een akoestische set en binnenkort gaan we daar wat meer van uitzenden. Maar we gaan nu alvast één nummer laten horen en dat heet Summer Feeling. Hier is Red Cross.
2: Rolling. Okay.

0: Red Cross. Jimmy's Fantasy. Binnenkort hebben wij hem te gast in Countdown Café. En er is een sessie opgenomen met, in samenwerking met de vader, die we over 2 weken zullen uitzenden hier bij Veronica op Countdown.
1: Even ten overvloede melden dat het tweede nummer geen akoestische opgenomen sessie was. Hè? Dat is wel duidelijk.
0: Nee, want
1: dat was namelijk de plaat.
0: Het klinkt veel naar een cd'tje. Maar desalniettemin, die sessie is opgenomen in Wisseloord. Ook niet weinig studiootje, hoor. Vind je?
1: Nee, ja.
0: Oké, 8:08. En ik ga even vloeken. Even vloeken.
1: De techniek faalt, ja, dames en heren. Alfred raakt helemaal in paniek.
0: Het ding is echt stuk. Gewoon, weet je wat we doen? Weg ermee. Weg ermee. Weggooien. Dit
2: is Frankie
0: fuck. Ik wil het gewoon even goed hebben, weet je wel. Dat ding heb ik zo lang over gedaan, die jingle.
1: Er ging een apparaat van 40.000 gulden in.
0: Nee,
1: dus,
0: het is 8.000 gulden. En verder kunnen we het nog verkopen aan Van Enkel Studios BV.
2: Where the fuck is Frankie fucking Miller?
0: Ik kan u wel vertellen dat hij op de boot zit.
1: Ja hoor,
0: onderweg naar het Belgische, natuurlijk. Frankie Miller morgen dus in Leffelen in België bij ons stand. Leffelen.
1: Even leffelen.
0: En we nemen het op voor KLKV, dus u hoort het binnenkort live op de radio. Hier is hij.

0: Don't Stop Baby Frankie, fucking Miller. Morgen dus in Leffinge, in tegenstelling tot eerdere berichten. Leffinge belt hier bij Oostende. Daar treedt hij op tussen 11 en 1. Dan weet je dat.
1: Het is ten zuidwesten van Oostende.
0: Ten zuidwesten van Oostende. Met de wind mee is dat ten zuidwesten. Dan nu live Kenny Loggins van de CD Outside from the Redwoods. What a Fool Believes, I'm Alright. And this is it. Kenny Loggins!

0: Kenny Loggins live from today outside from the Redwoods. Je hoorde This Is It, What A Fool Believes and I'm Alright. Opgenomen 23 juni 1993. The Shakespeare Festival Glen, UC, California, Santa Cruz. Met de La Mobile. Een van de meest fantastische mobile recording facilities in the world, Kees.
1: Jij weet dat, hè? Dat soort dingen. Dat is
0: een fantastisch apparaat.
1: Volgende week zitten we in Luxor in Arnhem. Meld ik nog even met onder andere de Skeps en Ten Sharp live. Dat wordt heel gezellig. En ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet.
0: Koudelijk VVS programma van Kees Baas.
1: Dat klopt.
0: En Alfred de Garde. Geholpen door Frank Matthijssen in Studio 1 met Steve Hackett. Ja, zometeen, Dear Land! Zeg het nou. Edwin, allemaal even. Dag.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe, vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Ice, the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen, worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.